Voor het huis op het grote marktplein staat een zanger op een ton. Als ze roept is dat het start zijn, gauw staat er een kring rondom. En daar ziet hij van vrede moorden, tussendoor een kluchtig lied. Vliegend blad bevat zijn woorden, dat verkoopt hij dan subiet. Aan de straatkant een taverne, of noem het gerust café. De muzikant, een

en façades vindt men krochten in de grond. Daar zingt men oude ballades, doorgegeven mond aan mond. En naar de middeleeuwen rijdt.

staat men te springen, Hansjaar door gelegenheid. Kerst en nieuwjaar gaat men zingen, carnaval en lentetijd. Zowel zomers als des winters, een patroon voor Sierra. Sinterklaas is voor de kinders en voor ons Cecilia. Zo voornaam als fundamenten is de laam der muzikant. Ik bedoel, de instrumenten zijn in dit huis important.